0: Hallo?
1: Ja, hallo?
0: Ja, jullie wel.
1: Ah, is dus nog aan?
2: Nee.
3: Bij Roland van Wittiel.
1: Oké, Aya.
0: Oké, Aya, zet dan.